gonga ceyde cekki mbawe ngaki cilubaji cekki gelode ceri boɗumen gullidiwi udiro remutumaje teptele bumuji pi jimira guine balon fonde ha caji jumuja ñaale diroje e yama ndidon takkitima gaga beeli jidere siki ma mbiyen jaw beelitade naare.